met wat loesjes nog niet in de middel uit hun huis. En dan een woon, get a cup of coffee, and get by for the push. Cause me and the pinky pony over by the dinner floss bush. And then I might just kinda sorta drop that on and ride like a dipshit.